slim kinderspel. Weet je nog wel, in de archipel. Wim Dufay is een ras echt Japan, want hij komt uit ons mooi Insulinde vandaan. Hij was nauwelijks 1 jaar, of hij kreeg het voor mekaar. Sprak 4 talen, dat klinkt wel wat raar. Hollands, Duits, veel Japans en Maleis. Voor een kind van 1 jaar maakte hij het grijs. Maar hij sprak met succes, zonder enkele les. Wat was dat van het kind eigenwijs?

0: zijn hand. Die hebben ze op zijn hoofd gegooid, toen liep hij in verband. Het bloed liep van zijn snuffertje, dat gebeurt alleen in het apenland.
1: Paderewski is een pianist, die haalt muziek uit de

Wim is zo medelijdend, ja. Tabetouwantada, loop arme mensen achterna.

0: ik ben zo blij.
1: Hats.
0: Men kan van Wim niet zoveel als van Bed vertellen. Wim is rustig, gewichtig en bedaard. Hij is een man die voor hij spreekt een keertje nadenkt.

0: de wereld draait. En een hongerig ventje met zijn baseballpet speelt in de gangen van een grote flat in de ghetto.
1: In de ghetto.
0: En zijn maagje knort. En hij breekt in bij een oude vrouw. Hij rooft de koelkast leeg, slaat oma blauw in de ghetto. En op een nacht barstend van de honger, de jongen slaapt nu door. Hij koopt een mes, steelt een kar, wordt ontdekt en komt niet vaar. En zijn moeder huilt. En de mensen staan erbij om die jongen heen. Hij ligt met dat mes en dat bloed heel alleen in de ghetto.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes als kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde president zijn parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.

0: en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.

Jij bent de bron van mijn bestaan. Mystiek mirakel van mijn zijn. Vaak onbedoeld drink je pijn. Maar jij vergat, je vergaf het me.

troosten mijn nacht. Ach, je kent me zo goed. Geef me raad voor gevaren waar je mij voor behoedt. In mijn wijsheid naast jou schiet de wolk.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president

0: Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegd de president zijn parlementsverkiezing uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk.
1: In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.

zit in het schuurtje Henk en ik schrijf met angst en huiver. Gisteren controle op mijn lijf en ik was niet zuiver. Nergens geen ergin, niks geen last,

eindig met een dikke zoen. Dag fijne bikkert. Ik ben, hoe rottig jou kan doen, op jou verkikkerd. Ik weet nog goed

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind aan zee vrij krachtig.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde president zijn parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
2: Uur

il nous reste à être étonné. Pourquoi faut-il

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
2: Uur

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.

onvoorspelbaar. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt sinds gisteravond vermist. Volgens een oproep op sociale media is er sinds 7 uur gisteren niets meer van de 26-jarige Fries vernomen. De KNSB zegt geschrokken te zijn en leeft mee met de familie. De politie onderzoekt de zaak. Roes deed mee aan de Olympische Spelen van 2022 en won dat jaar zilver op het WK met de aflossingsploeg. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. En in Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van woensdag. Interim-president Rodriguez deelde beelden van de redding op sociale media en sprak van een bron van hoop. Eerder werd ook al een baby levend gered. Bij de aardbevingen zijn al meer dan 1400 mensen omgekomen. Tienduizenden worden nog vermist. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht en de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

want overmorgen sta ik op. Ik bestond en ik besta, ik blijf bestaan. Ik bestond en ik besta, ik blijf, ik blijf, ik blijf, ik blijf.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt afgelopen nacht twee Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderijen in Krasnodar. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte een ander gewond. Door de hitte en een blikseminslag is het treinverkeer dit weekend

bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar het weer tijd is voor T42, het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, waarbij de techniek vandaag in handen is van Anton Lonen. Sandra Remer, die in juni 2017 op 66-jarige leeftijd overleed, is vandaag onze rode draad. Wij hebben 3 dubbelnummers en voor het overige is onze playlist gevuld met werk van veelal Nederlandse tijdgenoten van Sandra Remer. Met elkaar belooft dit weer een heel gezellig programma te worden.

openden ons programma met het nummer Aldila. Sandra zette dit nummer als 11-jarig meisje al op de plaat en het zou later het begin blijken van een lange, succesvolle carrière. In 1950 werd Sandra in Bandung geboren. Haar beide grootvaders waren Nederlands, haar grootmoeders Chinees en Javaans. Toen in 1958 de Nederlandse bedrijven in Indonesië genationaliseerd werden, kwam Sandra met haar ouders naar Nederland, waar ze opgroeide in Sint-Michielsgestel. Zanger en gitarist Leon de Graaf werd in 1950 in Haarlem geboren. Na de middelbare school studeerde hij een tijdje fysiotherapie. Hij speelde toen banjo en trompet in een plaatselijk Dixieland-orkest en ging werken.

bij de retourafdeling van het platenlabel Negram. Daar verhuisde hij mee naar Bovema, de Nederlandse tak van de EMI-groep. Hij ging werken bij een platenwinkel in Amsterdam en speelde in zijn vrije tijd top 40 deuntjes op bruiloften en partijen. Nadat hij een talentenjacht bij Phonogram had gewonnen, mocht hij een plaatje opnemen en dat was Pittsburgh in the Rain, waarvan 10.000 exemplaren werden verkocht. En u begrijpt het al, dit nummer draaien wij nu graag voor u.

U hoorde Sjoukje Spijker met het nummer Terug naar de Kust, dat zij in 1976 op de plaats zette als onderdeel van het boekenweekproject Zing je Moerstaal. Na een klassieke zangopleiding deed ze in 1971 auditie bij Fonogram. Nog datzelfde jaar kwam haar eerste plaatje uit. Het werd geen hit, maar het was wel het begin van een succesvolle carrière in de muziek. Van 1971 tot 1974 werkte ze met Willem Duin samen als Mouth en McNeil en zij scoorden menige hit. Ook als duo gingen zij in 1974 naar het Eurovisie Songfestival, waar ze met het nummer I See a Star derde werden. En dat is heel knap, zeker als u bedenkt dat ABBA dat jaar won. In 1975 begon Sjoukje samen met haar man de Maggie McNeil Band. En vanaf 2000 maakte ze deel uit van de Dutch Divas. We gaan verder met een nummer van Don Rosenbaum. In het werk van deze Amsterdamse singer-songwriter en gitarist waren invloeden uit de country en de rock'n'roll te horen, maar in een later stadium ook uit de traditie van het Franse chanson. Via schoolbandjes raakte hij in de jaren 60 verzeild in de Amsterdamse muziekscene. Daar trok hij de aandacht van Boudewijn de Groot die, toen Don een platencontract bij Fonogram kreeg, zijn producer werd. U hoort Rosenbaum nu met een hit uit 1972 en dat is het nummer Swimming into Deep Water.

Dit waren de drie Limburgse zusjes Veldpaus die optraden onder de naam Pussycat. U hoorde hen met het nummer My Broken Souvenirs, waarmee zij in 1977 niet alleen in Nederland, maar ook in België in de hitlijsten terechtkwamen. Dit nummer werd, net als de hits Mississippi, Georgie en Smile, geschreven door Werner Teunissen, de muziekleraar van de meisjes, die zeker 55 nummers voor hen schreef. In 1976 kreeg Pussycat de Konamis Exportprijs voor hun internationale succes. Ook ontvingen ze een Edison, een zilveren harp en in Duitsland een gouden leeuw. Veronica riep hen in 1976 uit tot de populairste groep van Nederland. Het volgende nummer is weer van onze rode draad van vandaag, Sandra Remer. Eigenlijk heette ze Xandra met een X aan het begin. Maar op de katholieke nonnenschool waar ze terecht kwam, werd de X gezien als een duivelse letter. En daarom moest ze haar naam voortaan laten beginnen met een S. In 1963 nam Sandra, toen 13 jaar, het nummer Sluimer Zacht op, de vertaling van het lied Summertime uit Porky en Bess. In 1966 begon ze met Dries Holten het zangduo Sandra en Andres. U hoort haar nu met het nummer Lost Without Your Love. De Nederlandse versie van dit lied wordt gezongen door Rob de Nijs en die heet Alleen is maar alleen.

Ja. Ik was even in verwarring. Ik dacht dat mijn technicus verder moest draaien, maar ik was aan de beurt. We zullen maar zeggen dat het aan de warmte ligt. De zeskoppige Volendamse groep De Cats was actief van 1964 tot 1985 en scoorde in die tijd talloze hits met hun goed in het gehoor liggende songs die de naam Paling Sound kreeg. Tussen 1968 en 1975 waren zij een van de succesvolste Nederlandse bands. En in heel veel gezinnen waren platen van hen te vinden. In 1969 waren ze voor het eerst op tv te zien toen zij tijdens het Grand Gala du Disque uit handen van Mies Bouwman de Edison Populair ontvingen. Bij ons hoort u De Cats nu met het nummer One Way Wind.

0: Dit was de in 1972 opgerichte symfonische rockgroep Kajak met het nummer Ruthless Queen, waarmee ze in 1979 10 weken in de single top 100 stonden. Deze band was voortgekomen uit de scholierenband High Tide en was actief van 1972 tot 82 en vervolgens van 1999 tot 2022. Aan het begin van het programma hoorde u al een nummer van Sjoukje Spijker, die van 1971 tot 1974 met Willem Duin het duo Mouth en McNeil vormde. Ik vertelde u al dat zij in 1974 derde werden tijdens het Eurovisie Songfestival met het nummer I See a Star. Na hun breuk ging Willem Duin, net als Sjoukje Spijker, solo. U hoort hem nu met het nummer Willem.
1: Het schone lied, bekend van radio, telefoon en andere narigheden. En Roberto Kachelpieper speelt natuurlijk weer wonderschoon de intro

Bright Eyes, de titelsong van de succesvolle animatiefilm Watership Down, werd uitgevoerd door de Amerikaanse zangeres Anita Kerr met Pieter van Vollenhoven op de piano. Anita Kerr, die in 2022 op 94-jarige leeftijd overleed, was een met 3 Grammys onderscheiden zangeres, pianiste, arrangeur, componiste, dirigente en ook nog muziekproducenten. Dan gaan we verder met een nummer van Sandra en Andres. Zij deden in 1972 voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. Het werd dat jaar gehouden in de Usher Hall in het Schotse Edinburgh. Vicky Leandros won met het nummer Après Toi. En Sandra en Andres werden heel verrassend vierde met het nu volgende nummer. Als het om de liefde gaat.

Ja, wat zoet misschien, maar toch heel erg leuk. U hoorde Johnny Lyon met het nummer Sofietje, waarmee hij in 1961, kort na het verlaten van de Jumping Jewels, een grote hit had die 22 weken in de top 40 stond. Het nummer was van Gerrit den Braber, die het vertaalde uit het Zweeds. En het was gericht aan Johnny's toenmalige vriendin Sophie van Kleef. Een jaar later had Johnny weer een hit. En hij opende samen met Sophie een kledingboutique. Die bestond tot 1969, toen het stel uit elkaar ging. Johnny bleef actief in de muziek tot zijn overlijden in 2019. Het volgende nummer wordt voor u gezongen door de twee Friese zusjes, de Vries, die optraden onder de naam Maywood. Persoonlijk vind ik het een heel fraai nummer, mede omdat het gaat over een dochter die een brief schrijft aan haar moeder. Hiermee wordt het ook direct in de tijd geplaatst, immers tegenwoordig is het een e-mail of een app die je krijgt. Het nummer stond in het voorjaar van 1980 in de Nederlandse top 40. Luistert u nu met ons naar het lied Mother, How Are You Today?

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. In Middelburg zijn de afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident en een aanrijding. De politie vermoedt dat beide incidenten met elkaar verband houden. Na de steekpartij reed een automobilist in op een groep mensen en botste daarna tegen een gevel. De bestuurder is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen. Oekraïne zegt afgelopen nacht 2 Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Yaroslavl. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte een ander gewond. Het Franse containerschip

0: It's hot. It's sweet. It's tea for two.
1: Met Bep Hendriksen.
2: U hoorde John Lamers met het nummer Ik bewonder jou. Dit was de grootste hit van deze in 2023 overleden zanger. In 1960 deed hij op 18-jarige leeftijd mee aan het Cabaret der Onbekenden, waar hij in contact kwam met het Skyline Quartet, waarmee hij ging samenwerken. Zij speelden oorspronkelijk Engelse nummers, maar Peter Koelewijn haalde hen over in het Nederlands te gaan zingen. Toen John Lamers in 1965 solo besloot te gaan, koos hij ook voor het Nederlandstalig repertoire. Hiermee had hij succes tot zijn overlijden in 2023. Dan vervolgen we het programma met ons tweede dubbelnummer van vandaag. U hoort eerst de Amerikaanse groep The Platters met de song Twilight Time, dat zij in 1958 op de plaat zetten. De tweede Nederlandse versie is van Ronnie Tober en die dateert uit 1965 en heet Iedere Avond.

gaan verder met nog een nummer van Sandra Remer. Het was heel triest haar ouders te zien tijdens haar uitvaart vanuit kasteel Maurik in Vught. Zij hadden nog 2 dochters en 2 zoons, maar het is natuurlijk in en in verdrietig voor ouders om een kind ten grave te moeten dragen. U hoort Sandra nu met het nummer Good Night, Sweetheart. Good Night.

0: Dit nummer, Vluchten kan niet meer, werd gezongen door Jenny Arian en Frans Halsema en is afkomstig uit de door Annie M.G. Schmidt geschreven musical met muziek van Hanny Panink En nu naar bed, die begin november 1971 in première ging. De samenwerking tussen Arian en Halsema was zo intens dat ze een relatie kregen waardoor Frans scheidde van zijn toenmalige vrouw, danseres Ankie Cordes, met wie hij 13 jaar getrouwd was en zoon Marijn had gekregen. In een programma met Sandra Remer als rode draad mag natuurlijk eigenlijk ook tijdgenote Lisbeth List niet ontbreken. Zij overleed in maart 2020, dus in coronatijd, op 78-jarige leeftijd en werd in een heel besloten kring gecremeerd. Haar as werd bijgezet op begraafplaats Zorgvliet in Amstelveen. U hoort haar nu met een wat minder bekend, maar heel fraai nummer dat ik vond op een album uit 1994 dat zij uitbracht met Frank Boeien, die het nummer ook schreef. Het lied heet Brief aan Mia.
1: Amsterdam, 25 december 1993. Lieve Mia, terwijl de mensen hier feest vieren, denk ik aan jou.

Zoals je weet, gaat het weer goed met me. Ik voel warmte als ik aan je denk. Eigenlijk ben je hier nooit weggegaan.

U hoorde de wereldberoemd geworden Nederlandse jazzzangeres Rita Reis, die in 2013 op 88-jarige leeftijd overleed. Wij draaiden van haar het bijzondere nummer Come to Scheveningen. Het is de Engelse versie van het in 1959 door Willy van Hemert geschreven lied Zon in Scheveningen. De Engelse versie van Rita uit 1969 was vooral bedoeld om de badplaats Scheveningen internationaal op de kaart te zetten. Gerard Joling is al lang een bekende naam in de Nederlandse showbiz. In 1985 werd hij min of meer ontdekt toen hij in de soundmixshow van Henny Huisman het nummer Crying van Don McLean zong. Hij werd weliswaar derde, maar toch betekende dit televisieoptreden het begin van een lange carrière in de muziek. In totaal is hij al 17 jaar verbonden aan de toppers. Hij kwam altijd eerlijk uit voor zijn haartransplantaties en plastische chirurgie. Op 29 april vierde hij zijn 66e verjaardag. Bij ons hoort u hem nu samen met Shirley Zweres met het nummer Heel Even dat zij in 1995 samen op de plaat zetten.

Met dit nummer, The Party's Over Now, vertegenwoordigde Sandra Remer in 1976 Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival. Ze werd uiteindelijk negende met dit door Harry van Hemert geschreven nummer. Het festival werd dat jaar georganiseerd in het Congresgebouw in Amsterdam en het werd gewonnen door het Verenigd Koninkrijk. Het volgende nummer wordt voorgezongen door Cornelis Vreeswijk, de in 1937 in IJmuiden geboren zanger die op zijn 13e met zijn ouders verhuisde naar Stockholm in Zweden, waar hij wist uit te groeien tot een icoon van de popcultuur en muziekgeschiedenis. Toen hij in 1987 op 50-jarige leeftijd overleed, werd zijn uitvaart dan ook uitgezonden op de Zweedse televisie. Bij ons hoort u hem nu met het fraaie nummer Daarom noem ik jou, mijn liefste, in een lied.

U herkende waarschijnlijk wel de stem van Boudewijn de Groot. Hij zong het nummer Testament, afkomstig van zijn in 1966 uitgebrachte tweede studioalbum Voor de Overlevenden. Net als Herman van Veen is hij niet weg te denken uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Boudewijn vierde onlangs zijn 82ste verjaardag en doet het tegenwoordig wat rustiger aan. Dan zijn we nu toegekomen aan ons derde en tevens laatste dubbelnummer. Het is het prachtige door John Lennon geschreven nummer Imagine, afkomstig van zijn gelijknamige album uit 1971. Helaas werd deze zanger, muzikant, ex-Beatle en vredesactivist in 1980 op 40-jarige leeftijd vermoord voor zijn appartement in New York. U hoort eerst zijn originele versie van het nummer Imagine en vervolgens kunt u horen hoe het klinkt zoals het werd gezongen door de jong overleden zangeres Eva Cassidy.

draaien wij nu nog een nummer voor u van Lenny Coeur, die in 1969 samen met drie anderen, met hetzelfde puntenaantal, winnares was van het Eurovisie Songfestival. Zij zong daar het lied De Troubadour. Onlangs nam ze met een laatste concert afscheid van haar publiek. Ze besloot bij haar kinderen en kleinkinderen in Israël te gaan wonen. Ik koos van haar het nummer Ga met me mee.

En dit was de in 2015 overleden Nederlandse zanger Albert West met het lied Put Your Head on My Shoulder uit 1973. Het was zijn uitvoering van het succesvolle door Paul Anka geschreven en op de plaat gezette nummer, waarmee deze al in 1959 een grote hit had. Dan hebben we nog een laatste nummer van Sandra Remer voor u. Ik vond het op haar in 1991 uitgebrachte album The Very Best of Sandra Remer. Het is het door talloze anderen gecoverde nummer Every Time We Say Goodbye, dat in 1944 op de plaat werd gezet door Cole Porter, die het al in 1944 schreef voor de Broadway musical Seven Lively Arts.

En tot zover onze rode draad Sandra Remer. Wij hopen dat u met plezier naar dit programma heeft geluisterd. Ik dank u hartelijk voor de aandacht en mijn technicus Anton Lonen voor zijn goede werk vandaag. Dit programma wordt zondagmiddag bij Rozo Radio herhaald van 2 tot 4 en op maandagavond is het te beluisteren via de ORTS van 7 tot 9. Volgende week donderdag zijn we er natuurlijk weer live en ik hoop van ganser harte dat u ook dan weer van de partij zult zijn.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. In het noordoosten van Frankrijk is in Tomblain een klein vliegtuig van een parachutistenschool neergestort. Daarbij zijn 11 mensen omgekomen, onder wie de piloot, 5 leerlingen en 5 instructeurs. Dat melden Franse autoriteiten en lokale media. Het toestel was onderweg voor een parachutesprong. Hulpdiensten zijn ter plaatse en hebben een crisiscentrum ingericht. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. Oekraïne zegt afgelopen nacht 2 Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte een ander gewond. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag.

Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Ik zal u vertellen van mijn eigen jeugd. Ik werd 39 jaar geleden geboren in een mooie stad Almelo. Ik werd 7 dagen te vroeg geboren. Dat vonden mijn ouders niet erg. Nee, stel dat ik 7 dagen te laat was geboren. De eerste week is juist zo leuk. En die hadden ze dan moeten missen. Volgens mijn moeder was het een pittige bevalling. En zoals zo vaak gebeurt, perste zij er eerst een flinke keutel uit. Daar hoeft u zich helemaal niet voor te schamen, hoor, zei de vroegvrouw. Dat hoort allemaal bij een bevalling. En ze legde de keutel op de buik van mijn moeder. Toen even later ik zelf ter wereld kwam, maakte ik een zodanig indruk op mijn vader dat hij geëmotioneerd raakte en begon te huilen. Iedereen in de kamer werd stil en mijn vader bracht snikkend te berde: ja, nu weet ik zeker dat ik 2 kinderen wil. Ik was thuis de 3e. Al mijn vader had weinig over mij te klagen, moet ik u zeggen. Ik was een abnormaal braaf kind. Abnormaal braaf. Het enige dat het mij viel aan te merken was, was dat het nogal dromerig van aard was. Wat heet dromerig? Ooit heb ik een keer een half uur aan een kapstok gehangen omdat ik vergeten was mijn jas uit te trekken.
1: Zo dromerig was ik niet.
0: Mijn moeder sprak toen bezorgd: ons Herman is kats op trebat. Ja, bij ons thuis sprak men erg plat. Ja, u hier praat ook plat, maar bij ons thuis sprak men wel heel erg plat, hoor. Kijk, de heer en mevrouw Huiskus, dat weet u hier ook, dat wordt in het plat heel eenvoudig de heer en mevrouw Huiskus. Maar bij ons thuis werd Jansen al Huiskus, zo enorm.
1: Plat spraken wij thuis.
0: En in 1968, u weet wel, 1968, toen Jan Huiskus de Tour de France won. Stond ik weer eens te dromen in de slagerij. En, riep de slager mij wakker, wat zal het wezen? O, meneer, mijn moeder wou graag een zelfgemaakte rookborst. En wat heb ik er dan mee te maken, zei de slager. Hoor, dat weet ik niet, meneer. Ik had er weer eens geen antwoord op en ging onverrichte zaak naar huis. Die middag schafte de port wederom boerenkool zonder worst. Ik keek naar mijn bord boerenkool en zag tussen de boerenkool een slak kruipen. Ja, klinkt gek, maar nu nog lust ik geen slakken.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Verzekeraars krijgen na het noodweer van gisteren vooral meldingen van schade door blikseminslag en hagel, bijvoorbeeld aan woningen, dakramen en auto's. Volgens hen is het aantal meldingen nog beperkt omdat schade vaak pas later zichtbaar wordt. De verzekeraars verwachten daarom de komende dagen meer meldingen en adviseren woningen en omgeving goed te controleren op schade. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een aardbeving met een kracht van 4,1 heeft het zuiden van Portugal getroffen. Het epicentrum lag in de regio Algarve, waar bewoners de schok duidelijk voelden. Volgens de eerste berichten is er geen melding van ernstige schade of gewonden. Autoriteiten houden de situatie in de gaten en verzamelen gegevens over de impact van de beving. Door hevige regenbuien is bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht waarschuwt daarom niet te zwemmen in open water, in onder meer Amsterdam en omliggende gemeenten. Door overstorten kan vervuild water in grachten en plassen komen. Het advies geldt tot en met woensdag en is bedoeld om gezondheidsklachten te voorkomen. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. En dan het weer. Vanavond gaat het langzaam afkoelen. De minimumtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Morgen kan er in de ochtend lokaal nog wat lichte regen vallen. Verder is het dan droog en zonnig. Bij een matige noordwestenwind wordt het morgen tussen 20 en 28 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Na de zware aardbeving in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen uitvoert op Russische energievoorzieningen. Door de hitte en het noodweer rijden op maandag en dinsdag op meerdere trajecten minder treinen. Storingen aan wissels, blikseminslag en omgevallen bomen zorgen voor problemen. Vooral in de Randstad vallen intercity's uit op 5 trajecten. Ook tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal rijden minder sprinters. En Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Oostenrijk. Dat is zijn beste resultaat van dit seizoen. George Russell won namens Mercedes met Kimi Antonelli als derde. Verstappen reed een sterke inhaalrace, kwam dicht bij Russell, maar kon de overwinning niet meer pakken. Antonelli eindigde 0,3 van een seconde achter Verstappen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Afgelopen weekend zijn opnieuw twee mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronk een zwemmende man in het Paterswoldse meer bij Haren en zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzeren Man in Vught. Donderdag kwamen ook al drie anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten. Ondanks een 60-daag staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen uitvoert op Russische energievoorzieningen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag!

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de 3e verdieping. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het 4e ernstige valincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Afgelopen weekend zijn opnieuw 2 mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronk een zwemmerman in het Paterswoldse meer bij Haren en zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzerenman in Vught. Donderdag kwamen ook al 3 anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten. Ondanks een 60-daag staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd, vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikt de temperaturen boven 40 graden en zorgt ervoor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024 dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de 3e verdieping. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het 4e ernstige gevalincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond.
1: Het Nederlandse marineschip de MS Groningen vaart met water, voedsel en medische hulp van Curaçao naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Het schip kan ter plaatse ook water zuiveren. Terwijl internationale hulp op gang komt, zijn er ondertussen al wel 1430 doden en nog honderden vermisten gemeld. Turkije heeft scherp gereageerd op de erkenning door Israël van de massamoorden op Armeniërs in 1915 als genocide. Ankara noemt het een politiek besluit en wijst op Israëls beschuldigingen over Gaza. Turkije blijft ontkennen dat er sprake was van genocide tijdens de gebeurtenissen, waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd, vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikt de temperaturen boven 40 graden en zorgt ervoor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan, ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024 dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond en welkom op deze zwoele avond. Zondagavond, het laatste uurtje van het weekend. Van 11 uur tot de klok van 12 is dit Boulevard of Broken Dreams. En het is een programma van de ORTS en van Rozo Radio. Ik ben Kees en ik heet u hartelijk

En ik begin vanavond met het prachtige nummer Why Worry. Een nummer, een mix van de Dire Straits en de Everly Brothers. Geschreven door Mike Knopfler. Why Worry?

Ja, dat was Backdoor Man van Victor Laszlo. Daarvoor zat Katie Melua met The Closest Thing to Crazy. The Everly Brothers and Dire Straits hoorden we met Why Worry. We gaan zo verder met Frank Sinatra, Dean Martin, Doris Day. En dan om de beurt natuurlijk. Dit is Boulevard of Broken Dreams. Programma van Rozo Radio en de ORTS tot de klok van 12. Met het laatste uurtje van het weekend. Hoe later op de avond, hoe schoner de muziek. Dean Martin met Under the Bridges of Paris. Maar we beginnen met Mr. Blue Eyes, The Voice, Frank Sinatra en Young at Heart.

Ja, dat was Julie London, Cottage for Sale. En daarvoor hadden we Doris Day met Fly Me to the Moon, Dean Martin Under the Bridges of Paris en Frank Sinatra, Young at Heart. Op deze heerlijke zondag, zondagavond, zwoele zondagavond, draaien we heerlijke easy listening muziek, zoals deze, Diana Ross. Every time you touch me.

We hoorden Diana Ross met Every Time You Touch Me, I'll Become a Hero. Raccoon, een Liverpool hero, Liverpool Rain. En daarna hoorden we dus ook twee echte Liverpool heroes. Te weten John Lennon met Beautiful Boy, Paul McCartney met Junk. Het was Paul McCartney zijn allereerste solo LP waar dat nummer op stond. A Beautiful Boy was John Lennon's allerlaatste solo LP. Paul McCartney is afgelopen week 84 jaar geworden. John Lennon werd 1980 of 40-jarige leeftijd in New York vermoord, zoals we alle weten. U luistert naar Boulevard of Broken Dreams, een programma van Rozo Radio en de ORTS met het laatste uurtje van dit weekend. Dus tot de klok van 12, heerlijke late night muziek. Onder het motto, hoe later op de avond, hoe schoner de muziek.

Zo dadelijk na dit intermezzo gaan we verder met Astrid Gilberto en The Shadow Over Your Smile. En Dusty Springfield en The Look of Love.

Dusty Springfield, The Look of Love. En daarvoor hadden we Nat King Cole, When I Fall in Love. Bijna 12 uur, we hebben nog tijd voor een nummer. Dat wordt eentje van Peggy Lee. Toepasselijk, The Party is Over. En dat wordt dan gelijk de laatste voor vanavond.

Peggy Lee zijn gekomen aan het einde van weer een Boulevard of Broken Dreams. Het weekend zit er weer op en staat weer een nieuwe week voor de deur. Ik hoop iets minder warm dan afgelopen week. Zou wel fijn zijn. Ik wens natuurlijk iedereen een fijne nacht toe. En we gaan eruit met Duke Ellington in een sentimental mood. Wel trusten en graag tot volgende week, zondag 11 uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Het Nederlandse marineschip de MS Groningen vaart met water, voedsel en medische hulp van Curaçao naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Het schip kan ter plaatse ook water zuiveren. Terwijl internationale hulp op gang komt, zijn er ondertussen al wel 1430 doden en nog honderden vermisten gemeld. Turkije heeft scherp gereageerd op de erkenning door Israël van de massamoorden op Armeniërs in 1915 als genocide. Ankara noemt het een politiek besluit en wijst op Israëls beschuldigingen over Gaza. Turkije blijft ontkennen dat er sprake was van genocide tijdens de gebeurtenissen, waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas of liep je door.

fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam,

gaf ze eerder aan geen een.

meisjes lopen.

zijn. Je weet, zo zal het nooit meer zijn.

0: has stopped, and the children must go now. Have I
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover.
1: Uur na uur